Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Goedemorgen.

0: Sterke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Luister naar bekende babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van der Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
6: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Twee op de drie Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
4: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
5: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: 70s at 7 op B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Twee op de drie Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, hoort Carmen Adams.
4: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83 en de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best-of-5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
5: It's the 80s at 8.
6: Oh, it was just great.
7: More music, more fun.
5: B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Like a Rubik's Cube for your ears. 3 billion combinations, but just one solution.
3: It's another classic hit from the 80s. Here I go.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Dakfest. Het laatste weekend van juni in samenwerking met B1. Enjoy the music. B1. 80s. 80s.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Ropeskipping Oostende heeft sterk gepresteerd op het Belgisch kampioenschap in Gent. De club behaalde 3 Belgische titels, 4 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarnaast sneuvelden ook 2 Belgische records bij de belofte in de speedrelay disciplines. Eerder dit seizoen kon de club al 8 selecties voor het EK en jeugd-EK in Noorwegen binnenhalen. De Oostendse springers bereiden zich nu voor op die internationale kampioenschappen. BC Oostende speelt de finale van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Het won de 4e wedstrijd tegen OKP Aalst met 77-83. Oostende maakt zo nog altijd kans op zijn 15e kampioenstitel op rij. In de finale wacht Antwerp Giants. De eerste wedstrijd is volgende week donderdag in Antwerpen. 2 dagen later speelt Oostende in de eigen Cortec Dome. De vernieuwde Vijfwegenstraat in Vlissegem is officieel open. De gemeente De Haan liet de landelijke weg eraan leggen om die beter bestand te maken tegen zwaar landbouwverkeer en veiliger maken voor fietsers en andere weggebruikers. Tijdens de werken deden archeologen ook een opvallende ontdekking, een houten constructie die mogelijk dateert uit de Spaanse bezetting. De straat kreeg een nieuwe fundering, extra uitwijkstroken en een duurzame asfaltverharding.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Welkom in His Wild Cherries Voice.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
3: Ik ben bij de Weertsport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer volgen.
2: Kom vandaag langs bij de Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be.

deviner tes pensées. Et toi, déjà, tu tangues.

0: Welkom in His Wild Cherries Voice. Een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en half 8 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT zijn, dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
2: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de Straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: En daarmee is de Morning Show helemaal van start gegaan van vandaag op zaterdag 30 mei. Hier in Oostende, vlakbij Oostende Veranker. We zijn een beetje een maritiem programma vandaag.
1: Ja, een full house.
0: Een full house ook.
1: Full house, ja.
0: Je hoorde Billy Ray Cyrus, de pa van Miley.
1: Miley, papa. Nee?
0: Ja, dat zijn de grote hit uit de jaren 80. Straks hebben we nog een paar activiteiten die we in de kijker willen zetten. De top 5 in 1989.
1: Ja. En zometeen hebben we ook burgemeester John Krombeet te gast met onze maandelijkse babbel.
0: We hebben ook Hubert Rubens die komt praten over Oostende Veranker uiteraard. En Stefan Heggebaard is te gast van Musée.

0: Ronan Keating brengt de tijd op 10:10. Zaterdagmorgen in onze studio hebben we heel veel gasten. Straks u bij Rubens, die komt praten over Oostende voor Anker. En bij ons zit ook John Crombé, burgemeester van Oostende. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vroeg opgestaan. Ja, met zo weer is dat ook niet moeilijk.
1: Het is aangenaam om vroeg op te staan.
0: Fantastisch, aan de kust hier. Al naar Oostende voor Anker geweest.
1: Ja, ik ben donderdagavond heb ik te voet een tour gedaan om het een keer allemaal te zien. Vrijdagavond ben ik eens tot op het Petrus en Paulusplein geweest. Bij Mobroek tegen het lijf gelopen. En ik ga zeker ook de rest van het weekend nog blijven passeren. Want de omstandigheden zijn perfect. Het ziet er goed uit. Er is al veel volk geweest.
0: Ja. Ben je een zeiler?
1: Nee. Ik ben geen zeiler. Ik ben... Ik ben eigenlijk al veel op schepen geweest, maar ik denk meer als ze droog liggen of als ze aan de kade liggen dan als ze aan het varen zijn. Ja. Maar ik ben zeker geen zeiler, nee.
0: Ja, voilà. Het verkeer valt ook reuze mee. Er is heel veel volk in Oostende. Af en toe is er een klein filetje van 2 minuten. Oostende blijft toch altijd uit de kijker als dat over files gaat bijvoorbeeld, hè?
1: Dat is zo, ja. We hebben gezien hoe delicaat dat is, hè. Pinksterweekend... Een weekend van 3 dagen, heel warm weer, veel volk. En bij momenten toch de moeilijkheid, vooral op de Van Isehemlaan, om het verkeer erdoor te krijgen. Er zijn zodanig veel mensen te voet die oversteken, dat verkeer bij lange rijen tot stilstand komt. Hè. Dus dat blijft altijd iets waar we heel waakzaam moeten op zijn. Hè.
0: Ja, Oostendenaar vindt een file van 2 minuten veel te lang.
1: Ja, maar bedenk bij uitbreiding de wereldbevolking.
0: In Antwerpen zijn de files minstens 1,5 uur.
1: Ja, we zijn maar 2 uur. Ja,
0: voilà. En misschien nog ook even vertellen dat dit weekend ook het Wattagefestival is op de Wellington Hippodroom. Mensen die fan zijn van wielrenners, die kunnen iedereen daar tegen het lijf lopen.
1: Ja, werkelijk iedereen. Hè. De grote namen, Sir Bradley Wiggins. Dus het is zaterdag en zondag weer een groot gebeuren. Ook met een grote fietstocht. Dus een hele groep die de 100 kilometer fietst. Maar ja. van alles te doen rond fietsen. Dus, vorig jaar was zeer de moeite. En schijnt dat dit jaar nog beter gaat zijn. Dus daar ga ik zeker ook eens kijken.
0: Ja, morgen de apotheose. Vandaag is het fietsen met je favoriete wielrenner. Maar die fietstochten zijn allemaal bezig. Dus dat wordt misschien nog moeilijk om mee te doen. Maar morgen is het de grote dag op Wattage met heel veel activiteiten. Kijk naar de website, want het is te veel om op te noemen. Goed, we gaan het hebben over het mobiel recyclagepark. Als de vuilnis niet naar het recyclagepark komt, dan komt het recyclagepark naar de vuilnis.
1: Ja.
0: Wat is dat precies, een mobiel recyclagepark?
1: Het was eigenlijk, er waren 5 grote punten in het afvalbeleid vanuit het bestuursakkoord. En dat is er één van, omdat we gemerkt hadden dat het voor redelijk veel bewoners niet makkelijk is om zich te verplaatsen zo met de middelgrote stukken. Mobiel recyclagepark is niet voor de grote afvalstukken, maar je ziet dat er veel mensen niet beschikken over het vervoer of de mobiliteit om die tussenstukken te doen. Dus eigenlijk mag je rekenen, pakt zo'n grote winkelzak als je dat soort stukken hebt, gaat in juni het mobiel recyclagepark al naar elke wijk komen. Zaterdag 6 juni, voormiddag Raverszijde, namiddag in Stenen aan de begraafplaats. En dan al de weekends daarna de andere wijken. Dus als mensen piepschuim, frituurolie, kleine elektrische apparaten, batterijen, kleine stukken hout, niet geen kast, hè, kleine stukken hout, dan kunnen ze dat eigenlijk kwijt in hun eigen wijk. En dat denk ik voor mensen die geen auto hebben of die minder mobiel zijn, is dat toch wel een goede zaak.
0: Ja, is dat de eerste keer?
1: Ja, ik ken er ook niet veel voorbeelden van. Het is iets, we hebben het ook niet opgezocht of dat het op veel plekken bestaat, maar het is iets dat ik nog niet veel gezien of gehoord heb, maar dat echt gekomen is vanuit de vaststelling dat veel mensen blijven zitten met dat tussensegment van afval.
0: Ja, die er niet mee weggeraken eigenlijk.
1: Die er niet mee weggeraken. En in het begin, toen we dat merkten, werd frituurolie vaak genoemd. Maar eigenlijk ook de kleine elektrische apparaten. Hè. Kunt je inbeelden, als mensen echt werken met te voet, met de fiets of het openbaar vervoer, is het niet makkelijk om die dingen weg te krijgen naar het groot recyclageparken.
0: Ja, de data kan men raadplegen op de website van de stad, neem ik aan.
1: Zeker. En dus 6 juni, 's morgens de eerste keer in Raverszijde aan de Strandschalplaan.
0: Oké, goed. Dat is voor mensen die niet weg geraken met hun gerief. Dat is een heel mooi initiatief, het mobiel recyclagepark. Ja, juni staat voor de deur, betekent weer studeren. Studenten klagen alweer dat het te warm is.
1: Ja, ze hebben gelijk, maar het voordeel is opnieuw, als ze in Oostende studeren, is het altijd nog een klein beetje aangenamer dan in de centrumsteden. Hè. Als je de studenten hoort die op kot, die zijn echt aan het afzien. We hebben zeer goed weer. Maar we hebben redelijk veel plaatsen in Oostende waar dat de studenten terecht kunnen. Eigenlijk opnieuw meer. En er zijn er een aantal waar dat ze eigenlijk het hele jaar door terecht kunnen. Dat is in de OC's, de schelp, het viooltje en de ballon. Daar kunnen ze altijd terecht. Maar er gaan ook studeerplekken zijn tot eind juni in het zwembad, de Grote Post. De conferentiezaal van het stadhuis, onder mijn bureau kunnen ze ook studeren. De bibliotheek en de zijkapel van de Sint-Jozefskerk is ook een studeerplek. Er is enorm veel vraag. En de vraag is ook om te registreren als ze willen komen. Hè. En dus voilà, op sommige plaatsen kan dat ook lang. Hè. In de forumzaal van de BIEB kan dat tot 10 uur zelfs. Als mensen dat willen doen. Maar de vraag om samen te studeren is iets dat veel groter is dan vroeger. Dus zijn er ook meer plekken.
0: Ja, en zo worden ze gemotiveerd om te studeren natuurlijk. Goed, locaties terug te vinden op de website oostende.be. Er is een aankomst van een mijnenjager in Oostende. Wanneer vindt dat plaats? Ja. En welke mijnenjager is dat dan?
1: Wel, dat is de mijnenjager, hè. De Oostende, de M940. En die komt plechtig aan in Oostende op 23 juni. Dat zal rond 2:30 zijn dat die aankomt. En er zal ook een Oostendse klas mee zijn om de tocht naar Oostende en Oostende binnenvaren te doen. De dag nadien wordt die gedoopt, dat is het feestelijk moment. Het zal te volgen zijn op het stationsplein om 3:00, die doop. En dan zal er een feest zijn hè, met muziek en een hapje en een drankje, zoals Oostende het graag doet. Met de topengerapte en de muziekkapel van de marine, die Stijn Meuris op bezoek zal hebben om het feestelijk in te luiden. En dan de 25e en de 26e juni, open scheepsdagen. Hè. Kan het bezocht worden, maar ook daar op de website oostende.be/M940 zeker registreren, want anders wordt het moeilijk.
0: Wordt het moeilijk, oké. Okay. Iets om naar uit te kijken de komende weken. We wensen de studenten heel veel sterkte. Maar volgende week wordt het al iets minder warm, dus dat wordt wel aangenamer om te studeren. Voilà, Oostende voor Ankerweekend. Dat wil zeggen, de fiets op en alles bezoeken. Zijn er heel veel activiteiten dit weekend?
1: Ja, er zijn er toch heel wat. Hè. Er is naast Oostende voor Anker en Wattage, die eigenlijk in duizenden mensen die komen al enorm is, is er nog een groot voetbaltoernooi. Maar er is ook het zorghuis die een feestweekend heeft. Zo zijn er elk weekend in Oostende altijd wel heel wat dingen.
0: Dat is een druk programma nog.
1: Ja, absoluut.
0: Goed, ik zou zeggen, geniet van het mooie weer aan de kust.
1: We gaan dat doen.
0: Dankjewel, burgemeester van Oostende, John Krombeek.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. In eerste instantie is er nog een kans op een bui. De maxima schommelen rond de 23 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk tot oostelijk. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog. De minima liggen rond de 16 graden. De wind waait matig uit het noordoosten. De golfhoogte langs de kust schommelt tussen de 15 en de 30 centimeter. En de temperatuur van het strandwater bedraagt 18 graden.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Legendarische Soul Sister, You Get To Me. Brengt de tijd op 10:08. Goedemorgen, welkom in de Morning Show.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En wie staat er op nummer 5?
2: Wel, we gaan terug naar de week van 30 mei 1989. Op 5 vonden we Con Con met I Beg Your Pardon. Op 4 Clouseau met Anne. En dit was de nummer 3.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
3: Nummer 3.

0: Onder de vleugels van Stock, Aitken en Waterman, deze Jason Donovan.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
2: Ja, en op 3 hadden we dus Roxette met The Look. Op 2 Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. En zo belanden we bij de nummer 1. The Bangles en...

0: Zaterdagmorgen vandaag. We zijn 30 mei, het einde van de maand mei. En dat betekent in Oostende, Oostende voor Anker. Die is ondertussen al sinds donderdag bezig. Het valt me op, uw beer is in onze studio. Uw beer ziet er nog bijzonder fris uit.
1: Ik doe mijn best, he. Je moet je een beetje besparen. Na 25 edities weet je wat je mag en niet mag doen. Voilà. Dus je moet vooral zien dat je op tijd naar huis gaat. Nu, het is vandaag de laatste avond. We gaan misschien vanavond een keer een uitzondering maken.
0: Voilà. Ik zou zeggen, sinds donderdag de zoveelste editie van Oostende verankerd. Dus de 25ste.
1: Ja, het is een zilveren jubileum dit jaar.
0: Het is een jubileum vandaag. Jij bent ooit begonnen 25 jaar geleden. 26 jaar geleden om precies te zijn. Maar we hebben één jaar geen Oostende verankerd gehad. Om bekende redenen. De COVID. Hoe kijk je daarop terug, op die 25 jaar?
1: Goh, veel vriendschap, veel mensen leren kennen. Soms wel veel miserie, want uiteindelijk het is niet evident. Het is nu gemakkelijk, want het is bestaande. Dus je kunt verder werken met het elan dat het nu heeft. Maar het was niet altijd evident om iedereen te overtuigen om mee te doen met het festival. Nu, in al die jaren, ga je een netwerk gaan creëren die uniek is. In België zijn er niet echt veel mensen die daarmee bezig zijn. Vooral met die grote schepen, de tall ships. En dat maakt het dan natuurlijk dat het allemaal heel gemakkelijker wordt. Als je vraagt, kom je af en je spreekt de prijs af, dan lukt dat wel.
0: Nou, hoe ben je daarin gerold?
1: Och, eigenlijk heel stom. Een vriend van mij in college, aan mijn 10 jaar, die zei, Hubert, ga ik mee op de spuik kom. Gezien dat ik nogal groot ben, dan vloog ik op een Vorien, zoals het woord het zegt. Het is niet zwaar, maar dat was eigenlijk de beste leerschool van mij. Heel snel ben ik naar kajuitjachten gegaan en dan naar de grote jachten, sedert een jaar of 20, en grote schepen. En nu dat ik een beetje meer tijd heb, kan ik ook op die towships gaan. Dat is natuurlijk uniek.
0: Ja, je gaat nog veel gaan varen.
1: Ja. Mijn vrouw zegt altijd, we zijn geen 40 jaar getrouwd, we zijn maar 20 jaar getrouwd. Dus zeker nu, ik doe ook mee met de towship races. Ik organiseer een stukje in Antwerpen van 10 tot 14 juli. Maar ik vaar zelf mee met mijn schildknaap. Ik heb 4 jonge gasten die eigenlijk overal meegaan. 17, 18, 19 en 20 jaar. En die zullen ook meegaan. Want dat is eigenlijk de gedachtehoed. We willen eigenlijk zoveel mogelijk jonge mensen aan boord krijgen van die klassieke schepen. Die kleintjes, dat zijn meestal oudere mensen. Maar die grote, die bemanningen zijn allemaal jongens en meisjes van 18 tot 20, 25 jaar. En dat vind ik nog tof, want ik ben een oude zeescout, een oude marinekadet. Dus blijf ik dat oude jongen tussen de jeugd zitten. En soms voel ik wel 's morgens dat ik niet meer zo jong ben, maar niettemin. Nee, het is een hele mooie ervaring.
0: Een beetje vitamine nemen soms?
1: Nee. Hier en daar misschien een keer een pintje drinken of zo. Ze zeggen dat dat de boterhammen is. Of soms een keer met vrienden iets gaan eten.
0: Oké, dat lijkt me wel een goed idee. Zeg, Oostende voor Anker, 26 jaar geleden, de eerste editie. Op welk initiatief is dat er gekomen?
1: Wel, het is eigenlijk gekomen door een van de vorige burgemeesters, Jean van de Kastelen. Hij had het idee van de Amandine te sparen, te redden eigenlijk van de sloop. En die heeft eigenlijk in de droogdok gezet. Eigenlijk de ideale manier om een klassiek schip te gaan bewaren. Sommige mensen zeggen, je moet dat op het water laten. Oké, dat kan, want dan is het onderhoud wel veel groter. Dus door dat schip uit water waren er heel veel festiviteiten. In totaal waren er 2 muziekgroepen en 16 vaartuigen, waarvan 4 grote en 1 stand van de marine. En ik stond daarop met mijn wit hemdetje. En dan zei Jean tegen mij, kom ik in aan de receptie vanavond, ik ga u voorstellen aan dat aantal mensen. En daar stonden organisatoren, dat waren eigenlijk allemaal Antwerpenaars. En je weet, West-Vlamingen en Antwerpenaars, dat is niet zo goed. Maar dat is eigenlijk allemaal niet meer van deze tijd. Ik werk al 20 jaar voor Antwerpenaars en dat is zalig werken. Het is ook een stad waar ik graag zou willen wonen, zou ik van de Oostende weg moeten. Maar we zijn daarmee begonnen, zou hij dat niet organiseren? En zo ben ik daar eigenlijk toevallig in gerold. En je gaat eigenlijk dan het tweede jaar heb je 25.000 man. Het derde jaar hebben we 60.000 man. En na het derde jaar zei het evenementenbureau van Antwerpen, ja Hubert, dat is onze core business niet meer. Wij gaan weg. Neem de hele boel over. En dan heb ik de boel helemaal overgenomen met mijn VZ2 en met mijn fameuze rode broeken. Een 70-tal vrienden en vriendinnen. Want meestal zijn het allemaal koppels. En we zien we straks elkaar nog een keer voor de borrel. En nu zijn we de ancien rode broeken.
0: Ja, je bent nog betrokken bij het geheel, want Toerisme Oostende is de hoofdorganisator. Jij bent er uiteraard nog bij betrokken. Wat is jouw taak?
1: Wel, mijn taak is eigenlijk de ship recruiter. Dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk vaartuigen te overtuigen om te komen. Vooral de grote vaartuigen. En daar, het draait altijd rond geld. We moeten dan proberen de mensen te overtuigen voor een normale fee te komen naar Oostende voor Anker. Open te zijn voor het grote publiek en vooral ook op zee te gaan. Want het is belangrijk dat de mensen ook een soort beleving kunnen doen. Dat je dat een keer ervaart. Nu met het weer dat we nu hebben, er is bijna geen wind. Dus het is meer dat we zeggen op zijn Engels drifting party. Maar voor sommige mensen is dat misschien wel niet slecht. Nee, we willen, dat is eigenlijk mijn hoofdtaak. En dan, ja, ik ben ook voorzitter van de marina. En al die kleine schepen, die liggen eigenlijk in mijn marina. Dus is het ook belangrijk dat ik mijn medewerkers kan overtuigen. En als ze Hubert nog zien rondlopen met zijn rode broek, zeggen ze, allee, het is goed, voor een keer gaan we dat nog een keer doen.
0: Een beetje invloed.
1: Een beetje, ja. En misschien ook een paar pintjes dat ik dan moet betalen aan de mensen. Maar dat gaat hoor.
0: De mensen soigneren. Hospitality, hè? Daar ben je zeer goed in.
1: Maar jij ook, je Geert? Ja.
0: Ik doe mijn best. Goed, nog vandaag en morgen. Dat zijn eigenlijk de hoogdagen. Nu komen ook heel veel toeristen naar Oostende. Viel me ook op gisteren en donderdag veel Oostendenaars.
1: Ja, dat is traditie geweest. Hè. Ik heb veel vrienden van mij die de donderdag en de vrijdag verlof nemen. Omdat ze zeggen, ja, in het weekend is het echt te druk. Ze komen 's morgens vroeg of in de late namiddag. Maar ik denk met het weer dat we nu hebben voor het ogenblik dat het een overrompeling wordt.
0: Oké. Succesvolle editie, de 25e officieel. We kijken uit niet naar volgend jaar, maar binnen 2 jaar. Want de formule is aangepast.
1: De formule is lichtjes aangepast. Uiteindelijk, als je wilt groeien, moet je misschien nadenken om iets te doen om de 2 jaar. Toolships bijvoorbeeld in Antwerpen is ook maar om de 4 of 5 jaar. Dus dan heb je wat meer tijd om te zien, wat ga ik organiseren, wat kan ik verbeteren. En er is nog altijd een droom van veel Oostendenaars voor ook die Oosteroever daarbij te krijgen. Ook de visserij, ik hoor nu wel mensen die zeggen, ja, maar er zijn al visserijfeest. Ja, maar we mogen toch onze visserij uit Oostende niet vergeten. Als we dat kunnen combineren, ja, dan denk ik wel dat dat gaat lukken.
0: Dus we spreken af in 2028.
1: Maar ik denk dat dat wel vroeger gaat zijn, Heert.
0: Ja, uiteraard, maar voor Oostende Veranker.
1: Voor Oostende Veranker zeker.
0: Oké, ik zou zeggen succes. En misschien nog even zeggen dat er volgende week een Vespa-tour is. Daar hoor je meer over, volgende week op onze zender. Dat is ook volgende week zaterdag. En dan gaan jullie een toertje doen naar Brugge en terug. Dus dat wordt ook wel interessant om te volgen. Mag ik u een fijn weekend wensen.
1: Dank u wel, Heert.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Ropeskipping Oostende heeft sterk gepresteerd op het Belgisch kampioenschap in Gent. De club behaalde 3 Belgische titels, 4 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarnaast sneuvelden ook 2 Belgische records bij de belofte in de speedrelay disciplines. Eerder dit seizoen kon de club al 8 selecties voor het EK en jeugd-EK in Noorwegen binnenhalen. De Oostendse springers bereiden zich nu voor op die internationale kampioenschappen. 3 van de 4 verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19. De 4de verdachte meldde zich eerder deze week bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 4 controleurs van de lijn, de trambestuurder zelf en 2 politieagenten gewond. BC Oostende speelt de finale van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Het won de 4de wedstrijd tegen OKP Aalst met 77-83. Oostende maakt zo nog altijd kans op zijn 15e kampioenstitel op rij. In de finale wacht Antwerp Giants. De eerste wedstrijd is volgende week donderdag in Antwerpen. 2 dagen later speelt Oostende in de eigen Cortec Dome.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show.

0: men ik ga een meteor.
1: Ah, ja, ja. Oh, een cover, dit door hem, ja. Dit is wat mijn mama zei.
0: Mama Justus Evan Junior, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: En we zijn er weer tot 12 uur. Het laatste deel van onze Morning Show. Straks hebben we nog Stefan Huigebaard van Musee.
1: Ja.
0: Die kon vertellen over de tentoonstelling in de Gaanderijen.
1: Ja, we kijken ook even naar de buiten wat het weer zoal brengt.
0: Ja, kijken wat het weer brengt dit weekend.
1: Ja. En ook nog de activiteiten.
0: En de activiteiten.
1: En de B1 Hitwander.
0: En de B1 Hitwander ook nog. Oké, ik ben akkoord.
1: Vol. Een helemaal vol vandaag.
0: Ja, nog. Op de derde dag van Oostende voor Anker zijn we er helemaal live. Je hoort de muziek van de kapel hier naast ons.
1: Oh, okay.
0: Ja, je hoort het. Niet gehoord? Ja. Hier is Amy Winehouse.

0: Een ode aan een wereldbekende actrice, Elizabeth Taylor. Gezongen door niemand minder dan Taylor Swift.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In eerste instantie is er ook nog een kans op een kleine bui. Maximum temperaturen liggen rond de 23 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk tot oostelijk. In de namiddag wordt hij matig tot noord-noordoost. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend wel droog aan de kust. Minimum temperaturen volgende nacht rond de 16 graden. En de wind blijft matig waaien. De golfhoogte langs de kust is 30 centimeter. De temperatuur van het strandwater bedraagt 18 graden.
2: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Op zaterdagmorgen hebben we diverse gasten in onze studio. En vandaag is dat Stefan Geugebaert van...
2: Musee
1: in Oostende. En Musee heeft natuurlijk terug een nieuwe tentoonstelling. Die loopt over de zomer heen. Dus wel even tijd om daar wat aandacht aan te besteden. Stefan, goedemorgen en welkom in onze studio.
2: Goedemorgen.
1: Vertel eens, wat voor tentoonstelling mogen we verwachten? Want deze vindt plaats op de Zeedijk in Oostende. Albert Heijn Promenade. En de Gaanderij, als ik niet verkeerd voor heb.
2: Klopt, in de Venetiaanse Gaanderij. Onze tweede tentoonstelling daar intussen. En dit keer gaan we het helemaal hebben over... Statuettes, dat zijn kleine beeldjes, klein sculptuur in huis.
1: Van waar komt het idee van die kleine sculpturen?
2: Nou, we hebben in musea in onze collectie eigenlijk een heel mooi ensemble, wat we noemen interbellum klein sculptuur tussen de twee wereldoorlogen. Van daaruit zijn we vertrokken. Er is een enorme aantrekkingskracht bij heel veel mensen. Iedereen heeft wel thuis een klein beeldje ergens op de schouw, maar er zitten ook heel mooie kunstwerken tussen.
1: Van welke kunstenaars zijn deze beeldjes? Hebben jullie die verzameld enkel in Vlaanderen of in België? Of komt het ook van verder?
2: Maar sowieso is de focus van musea altijd kunst in België. Van 1880 tot morgen. En daar zitten prachtige namen in. Zoals Meunier, Constantin Meunier. Maar ook uiteraard Permeke, Oscar Jespers, Oscar de Klerk. We hebben ook enkele bruiklijnen voor deze tentoonstelling. Waaronder... die van Yvon Seruys uit Mijnen. Prachtige beeldhouwer.
1: Ja. Wisselen jullie beelden uit met andere musea? Of zijn dat eigenlijk van privé-eigenaars?
2: De privé-eigenaars zitten er ook tussen. De bruiklenen komen uit een aantal instellingen. Zoals het Letterenhuis in Antwerpen. Prachtige affiches waarop klein sculptuur te zien is. Maar ook inderdaad een aantal anonieme privé-verzamelaars die bereid zijn gevonden om onze collectie aan te vullen. Want we vertrekken echt wel van die heel rijke collectie van musea.
1: Oké. De tentoonstelling is reeds gestart. Hoe is de interesse?
2: Mensen zijn bijzonder blij wanneer ze door die lange gang lopen. Er zit een grote herkenbaarheid in. Trouwens, achteraan die gang wordt iedereen uitgenodigd om een inzending te doen. Statuette van de maand. Mensen die thuis een mooi beeld, vooral met een mooi verhaal, hebben staan. En dat wekt zeker de interesse.
1: Tot wanneer kan deze tentoonstelling bezocht worden?
2: Mensen hebben nog tijd tot het einde van de kerstvakantie. Dat wil zeggen tot de begindagen van 2027.
1: Dat is nog een eindje. En wat is de toegangsprijs voor deze tentoonstelling?
2: De toegangsprijs, de normale prijs, is €12. Maar uiteraard, de mensen met de museumpas die kunnen gratis binnen.
1: Ja, uiteraard. Openingsuren, wanneer is dat? Elke dag of enkel in het weekend?
2: Dat is elke dag behalve op maandag van 10 tot 5:30.
1: Oké, okay. Dat allemaal in de Venetiaanse Gaanderij. Hè? Dat is op de Zeedijk in Oostende. Dat is dezelfde plaats waar de tentoonstelling van Arno is geweest. Klopt dat?
2: Dat klopt. Dat was wat de laatste tentoonstelling, behalve dan de Enster tentoonstelling in Testerep, net voor wij onze intrek daar tijdelijk namen.
1: Ja, oké. Okay. Tot hoe lang gaan jullie daar wonen?
2: Wij blijven tot eind 27 normaal gezien in de Venetiaanse Gaanderijen. En dan halverwege 28 is er de heropening van het grote gebouw van musea in de Romerstraat.
1: In de Romerstraat. We kijken uit, want er wordt flink verbouwd. Dus we zijn benieuwd naar het eindresultaat. Mensen die ook online iets willen terugvinden, die kunnen dat uiteraard op jullie website doen.
2: Zeer zeker, allendaarheenmusee.be, daar vindt u alles terug.
1: Voilà. Ik zou zeggen, Stefan, allen naar die tentoonstelling. Gaan kijken naar de kleine kunstwerken die zeer groot zijn om naar te kijken.
2: Zeker.
1: Dankjewel voor jouw bezoek naar onze studio en veel plezier met de verbouwing ook.
2: Jullie bedankt.
1: Dag.
3: Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Yeah, yeah.

0: Zie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.

0: De beste hits uit de jaren 80 hoor je ook via B180's, via de gratis app. Dat was Elton John.
1: De activiteitenkalender.
0: Komende maandag 1 juni komt oud-kolonel Roger Housen naar Oudenburg. Hij komt dan in de ipso facto een lezing geven over zijn nieuw boek De Geopolitiek in Europa. Deze lezing begint om 8 uur 's avonds. Voor info en tickets kan je terecht op de site www.chameleon.be.
2: En vandaag en morgen is er nog in Oudenburg het Romeins weekend. Dit gaat door in het Abtspark. Re-enactors uit heel Europa brengen dan de Romeinse tijd terug tot leven. Dit jaar staat alles in het teken van Romeinse spelen en speelgoed met heel wat demonstraties en activiteiten. De toegang is gratis. Meer info via oudenburg.be.
0: Heb je ook een activiteit aan te kondigen? Laat het ons weten via studio@radiob1.be.

20 voor 12 op zaterdagmorgen 30 mei. Welkom in de morningshow tot 12 uur hier bij B1. Live vanuit Oostende. En gelukkig hebben we iemand in de studio die een beetje trompet kan spelen.

0: Dan noemen ze springen. Bruno Mars, Risk It All.
1: B1 Hit Wonder.
2: Ja, daarvoor gaan we terug naar 1979. Het nummer Pop Muziek is een nummer van de groep M. Project van de Engelse muzikant Robin Scott. Naast Robin speelde ook zijn broer Julian mee. En de achtergrondzangeres was zijn vrouw. En de afbeelding van de baby op de hoes van de single destijds was dan weer van zijn dochter. In totaal brachten ze zo'n 5 albums uit. Maar verder dan die 1 hit kwam het niet voor deze M en popmuziek.
1: B1 Hit Wonder.

0: heerlijke zomerse muziek bij B1 hier. Toploader en Dancing and Moonlight. Alles geprobeerd?
1: Nee,
0: nog niet geprobeerd.
1: Over de week of drie is de midzomernacht.
0: Midzomernacht, kunnen we proberen.
1: Dat kun je proberen, ja.
0: Kunnen we een klein feestje doen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Midzomernacht.
0: Why not? We hebben de mashup van de week vandaag. Is dat een mashup van?
1: Muziek van Kool & The Gang met Bruno Mars.
0: Oh ja?
1: En een nummer van Will Smith. Moet maar eens luisteren.
2: Dit is de mashup van de week.

0: Amerikaanse Dasha.
1: Ja.
0: Haar pa kon de S niet uitspreken.
2: Goedemorgen. Dit is de Morning Show.
0: Het zit erop voor vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Dank onze gasten John Crombé, Hubert Rubens, Stefan Hegebaert. Ja. En we hebben natuurlijk straks B1 Regionaal met Jeroen. Het beste regionaal nieuws van vandaag in 1 uur.
1: Inderdaad. En vanavond tussen 6 en 8 de Glitterball Classics.
0: Classics en vanavond om 8 uur DJ Bobo Cool met de beste soul, funk en disco.
1: Lekker, lekker bezig.
0: Het wordt heerlijk op deze zomerse zaterdag. Ik wens je een fijn weekend. Geniet van Oostende voor Anker. Geniet van Wattage Festival.
1: Ja, allemaal overal naartoe.
0: Allemaal overal naartoe. En we hebben natuurlijk nog een plaats. En die komt van Mike en de Mechanics. Tot volgende week.
1: Doei.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag. B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

Goedemiddag, lunchtijd bij B1. Het is tijd voor het nieuws uit de regio. En tussendoor lekkere muziek. Nieuws, dat lees je mee via onze B1-app op je smartphone of via radioB1.be. Tot 1 uur is dit B1 regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Ropeskipping Oostende heeft sterk gepresteerd op het Belgisch kampioenschap in Gent. De club behaalde 3 Belgische titels, 4 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarnaast sneuvelden ook 2 Belgische records bij de belofte in de speedrelay disciplines. Eerder dit seizoen kon de club al 8 selecties voor het EK en jeugd-EK in Noorwegen binnenhalen. De Oostendse springers bereiden zich nu voor op die internationale kampioenschappen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: One Regionaal.
1: Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19. De vierde verdachte meldde zich eerder deze week bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vier controleurs van de lijn, de trambestuurder zelf en twee politieagenten gewond.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: One Regionaal.
1: BC Oostende speelt de finale van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Het won de vierde wedstrijd tegen OKP Aalst met 77-83. Oostende maakt zo nog altijd kans op zijn 15e kampioenstitel op rij. In de finale wacht Antwerp Giants. De eerste wedstrijd is volgende week donderdag in Antwerpen. Twee dagen later speelt Oostende in de eigen Cortec Dome.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
7: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.
8: What you got?

0: B1 Regionaal.
1: Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege beet als profielrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen en het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. Ze rijdt voor de ploeg Lotto Intermarché. Vandaag is er in Frankrijk nog een tijdrit van 25 kilometer en morgen is de slotrit.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: De vernieuwde Vijfwegenstraat in Vlissegem is officieel open. De gemeente De Haan liet de landelijke weg heraanleggen om die beter bestand te maken tegen zwaar landbouwverkeer en veiliger maken voor fietsers en andere weggebruikers. Tijdens de werken deden archeologen ook een opvallende ontdekking, een houten constructie die mogelijk dateert uit de Spaanse bezetting. De straat kreeg een nieuwe fundering, extra uitwijkstroken en een duurzame asfaltverharding.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In Bredene is aan strandpost 1 een nieuwe verhoogde houten redderspost geplaatst. De nieuwe cabine moet de veiligheid op het strand verbeteren, omdat redders, dankzij de hogere ligging en extra ramen, een beter zicht krijgen op de zwemzones. De post is ook uitgerust met een snelle interventiehelling en werd ontworpen met de aandacht voor duurzaamheid en vandalismebestendigheid. Bredene wil de komende jaren ook andere verouderde strandposten vernieuwen.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

Tot zover B1 Regionaal. We blijven het nieuws uit onze regio voor je opvolgen in de gratis B1-app via onze website radiob1.be. En morgen in een nieuwe B1 Regionaal tussen 12 en 1. Tot dan.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
5: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
4: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
6: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
4: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag. Go on.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
7: Enjoy the music. Be one.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
3: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
6: Enjoy the music. B1. B1.

is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Enjoy the music. B1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: BMX-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege beet als profielrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen en het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. Ze rijdt voor de ploeg Lotto Intermarché. Vandaag is er in Frankrijk nog een tijdrit van 25 kilometer en morgen is de slotrit. De vernieuwde Vijfwegenstraat in Vlissegem is officieel open. De gemeente De Haan liet de landelijke weg heraanleggen om die beter bestand te maken tegen zwaar landbouwverkeer en veiliger maken voor fietsers en andere weggebruikers. Tijdens de werken deden archeologen ook een opvallende ontdekking, een houten constructie die mogelijk dateert uit de Spaanse bezetting. De straat kreeg een nieuwe fundering, extra uitwijkstroken en een duurzame asfaltverharding. In Bredene is aan strandpost 1 een nieuwe verhoogde houten redderspost geplaatst. De nieuwe cabine moet de veiligheid op het strand verbeteren, omdat redders, dankzij de hogere ligging en extra ramen, een beter zicht krijgen op de zwemzones. De post is ook uitgerust met een snelle interventiehelling en werd ontworpen met aandacht voor duurzaamheid en vandalismebestendigheid. Bredene wil de komende jaren ook andere verouderde strandposten vernieuwen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is B1.
3: Yeah.
1: B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag steeds meer wolken, gevolgd in de late middag door een onweersbui. En zeker ook vannacht kan het onweer fel uitpakken hier aan zee. Morgen blijft overwegend droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 20 graden. Maandag start zonnig, maar later op de dag meer wolken, gevolgd door regen tegen de avond.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
6: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19. De vierde verdachte meldde zich eerder deze week bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vier controleurs van de lijn, de trambestuurder zelf en twee politieagenten gewond. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege beet als profielrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen en het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. Ze rijdt voor de ploeg Lotto Intermarché. Vandaag is er in Frankrijk nog een tijdrit van 25 kilometer en morgen is de slotrit. In Bredene is aan strandpost 1 een nieuwe verhoogde houten redderspost geplaatst. De nieuwe cabine moet de veiligheid op het strand verbeteren, omdat redders, dankzij de hogere ligging en extra ramen, een beter zicht krijgen op de zwemzones. De post is ook uitgerust met een snelle interventiehelling en werd ontworpen met aandacht voor duurzaamheid en vandalismebestendigheid. Bredene wil de komende jaren ook andere verouderde strandposten vernieuwen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Enjoy the music. B1. De radio aan zee.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag steeds meer wolken, gevolgd in de late middag door een onweersbui. En zeker ook vannacht kan het onweer fel uitpakken hier aan zee. Morgen blijft overwegend droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 20 graden. Maandag start zonnig, maar later op de dag meer wolken, gevolgd door regen tegen de avond.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Goedemiddag.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De politie heeft twee vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
5: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
4: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
6: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
4: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport. Over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
7: PSG dat voor de tweede keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen. Dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 op 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor. Dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
4: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
8: Dit is B1. Enjoy the music.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag steeds meer wolken, gevolgd in de late middag door een onweersbui. En zeker ook vannacht kan het onweer fel uitpakken hier aan zee. Morgen blijft overwegend droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 20 graden. Maandag start zonnig, maar later op de dag meer wolken, gevolgd door regen tegen de avond.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music. Nice.

is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Enjoy the music. B1. B1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Ropeskipping Oostende heeft sterk gepresteerd op het Belgisch kampioenschap in Gent. De club haalde 3 Belgische titels, 4 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarnaast sneuvelden ook 2 Belgische records bij de belofte in de speedrelay disciplines. Eerder dit seizoen kon de club al 8 selecties voor het EK en jeugd-EK in Noorwegen binnenhalen. De Oostendse springers bereiden zich nu voor op die internationale kampioenschappen. 3 van de 4 verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19. De 4de verdachte meldde zich eerder deze week bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 4 controleurs van de lijn, de trambestuurder zelf en 2 politieagenten gewond. BC Oostende speelt de finale van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Het won de 4de wedstrijd tegen OKP Aalst met 77-83. Oostende maakt zo nog altijd kans op zijn 15e kampioenstitel op rij. In de finale wacht Antwerp Giants. De eerste wedstrijd is volgende week donderdag in Antwerpen. 2 dagen later speelt Oostende in de eigen Cortec Dome.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball, de beste 80s en 90s party.

in natural grace or watching.

basic justice of cause

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.

0: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten. En stevige windvlagen. Weerman David Theenau.
1: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
0: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
2: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
0: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
3: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
0: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
4: Dit is een Glitterball Classic.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

B1 Cool. The best disco, funk, and soul.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Yeah.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.